Goedemorgen luisteraars, het wordt weer afgesteld op Radio 3, Polset op 92.3 FM. En u luistert naar Ron Nolte. En ik ben het uitzender van het zonnige Bali. En dat laatste nummertje, dat was Papi, ik zie je tranen. En hier komt de goede Rockefeller en dat is, heet Ali. En gezongen door Normaal.

En dan kunnen we nu wel eventjes luisteren naar wat jazz. En dat is de Dutch Swing Golders Band. Met een renditie of Marina.

En dat was Waarheen, waarvoor gezongen door Mieke Telgam. En dan gaan we gelijk door naar Hey Susie van Henk Wijngaard, de man van de trucks.

Nou, dus nu tijd voor het weer. Vandaag wordt het 17 graden, lekker zonnig. Maar morgen wordt het 7 tot 22 graden, bewolkt. Zondag gaat het regenen, 12 tot 23 graden. Zo, dat is een beetje beter. En in Nederland is het vandaag 21 graden. Morgen wordt het 13 tot 22 graden met regen. Zondag weer regen, 16 tot 22 graden. En uw koers is ongeveer, maar dat is 61 eurocenten. Dan gaan we nu luisteren naar Loesoe. En dat wordt gezongen door Marco Schuitmaker.

van deze laatste was Bachata Bailando. En dat werd gezongen door Django Wagner. Gelijk gevolgd door Hey Meisje, Denise.

En de volgende heet... Hé, jij, waar was je nou? Dat wordt gezongen door Grote Dame. En ik geloof dat die... een soort van familieband heeft met... Frans Bauer. En hier komt heel het land... kleurt oranje. Gezongen door het Oranje Duo.

Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand. Maar ik twijfel of ik nog wellicht naar binnen kan.

Want deze laatste heet Hoe het danst. En dat werd gezongen door Marco Bozzato en Armin van Buuren. De Dutch Courier die leest u met plezier. Dit is uw brand voor al uw lokale en Nederlands nieuws. Lees niet mee, maar word abonnee. Voor meer informatie ring Carole op 0437 757 393 of online www.dutchcourier.com. De German speaking society die hebben een om september de 20ste hebben ze een anniversary dance. En dat is met de muziek bij de Silver Echoes. De deuren gaan open op 6 uur. En bovenuit een entry fee is $15 voor members en $20 voor non-members. En dan moeten we eigen dingen meenemen. Zo. Dat is dat one. En natuurlijk wordt het gehouden op in John Street in Charter St. Patrick Community Center in Lilydale.

Ja, dat was Liefde is magisch. Dat gezongen door Jeffrey Eisen. En de volgende die heet Mijn Truck en Ik. En dat wordt gezongen door Quintus.

Ja, mensen, het zit er weer op. Ik heb het gezellig echt gevonden. Natuurlijk, de zieke spoedig wetenschap. En maandag is Ina aan. En volgende week natuurlijk Jonathan. Please stay tuned voor de Greek program. Dat is right. En tot volgende keer. Luisteraars, we gaan eruit met een instrumentale, zoals gewoon.